grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.

0: ZFM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Voor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Oma's Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbikeman en gemeente Uithoren zoekt bijzondere vrijwilligers. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalt de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente Uithoren zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 Uithoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2:00 geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadszaken in september en volleybalvereniging ontwaakt uit zomerslaap. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 3 september vergadert de commissie Burger en Bestuur. Vanaf 19:30 avonds gaat het in het gemeentehuis over lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en verschillende begrotingen. Op 10 september overlegt de commissie ruimte en gebiedsontwikkeling in het dorpshuis Duivendrecht, onder meer over de Ronde Hoep, parkeerbeleid en snippergroen. Ten slotte komt de gemeenteraad op 17 september bij elkaar in het gemeentehuis vanaf 20:00 avonds. Ook voor volleybalvereniging Ouderkerk staat het seizoen 26-27 op het punt van beginnen. Op woensdag 2 september gaan de deuren van sporthal De Bindelwijk weer open. De jeugd traint vanaf 18:00 s'avonds, waarna de senioren de avond afsluiten vanaf 20:15. De nieuwe recreantengroep gaat ook door. Zij starten vanaf vrijdag 4 september en spelen dan tussen 20:30 en 21:30 s'avonds. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website. Jam FM.

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.

0: Het is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoot tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse Ponten op 9 september de hele dag uit de vaart. En Jongerenbels biedt jongeren creatieve kansen in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Op woensdag 9 september varen de hele dag geen ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad. De pontschippers doen mee aan de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat is bevestigd door het gemeentelijk vervoerbedrijf. Of de IJ-tunnel die dag wordt opengesteld voor voetgangers en fietsers is nog niet bekend. In Amstelveen start op donderdag 10 september de derde editie van Young Rebels. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar kunnen in Lab C bij Platform C aan de slag met muziek, fashion of film. Onder begeleiding van professionals werken zij toe naar een gezamenlijke eindshow. Aanmelden kan via de website van de gemeente Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

you cry for? Is it because you're sad?

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente even niet bereikbaar en boottocht naar Oud Dieselgemaal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is aanstaande dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags gesloten en is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 2 september is de dienstverlening vanaf 8 uur 's ochtends weer normaal. Op zaterdag 12 september organiseert Museum Amsteland twee boottochten naar Gemaal de Ronde Hoep. Eén om 10 uur 's ochtends en nog eentje om 1:30 's middags. Onderweg vaar je langs historische waterwerken en hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen en de man bij wie het ooit begon, Jan Benning. Deze leuke en leerzame boottocht duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 per persoon. Meer informatie en aanmelden kan via museumamsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: The night camps.
1: Was it good enough for you? Was it good enough for you? Was it good enough for you?
2: Beleef de magie van het witte doek.
3: Come experience the amazing illusions of
2: Jam FM at the movies.
4: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Statham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het superconservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden, kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoot tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Minder 65-plussers onder Aalsmeerse huiseigenaren en Walking to the Light brengt Amsterdammers bij elkaar. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Huizenbezitters in Aalsmeer zijn relatief vaak jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. Slechts 31% van de koopwoningen is in handen van 65-plussers. Daarmee ligt Aalsmeer onder het Noord-Hollands gemiddelde. Bij de verkoop van woningen ligt het aandeel oudere verkopers op 33%. In Amsterdam zijn begin september 3 bijzondere zonsopkomstwandelingen. Walking to the Light brengt mensen samen die te maken hebben met suicidaliteit, zoals nabestaanden, hulpverleners en mensen met suicidale gedachten. De wandelingen vinden plaats op 8 en 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteedde euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de derde plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
7: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbikeman en gemeente Uithoorn zoekt bijzondere vrijwilligers. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalt de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente Uithoorn zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 Uithoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadszaken in september en volleybalvereniging ontwaakt uit zomerslaap. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 3 september vergadert de commissie Burger en Bestuur. Vanaf 19:30 avonds gaat het in het gemeentehuis over lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en verschillende begrotingen. Op 10 september overlegt de commissie ruimte en gebiedsontwikkeling in het dorpshuis Duivendrecht, onder meer over de Ronde Hoep, parkeerbeleid en snippergroen. Ten slotte komt de gemeenteraad op 17 september bij elkaar in het gemeentehuis vanaf 20:00 s'avonds. Ook voor volleybalvereniging Ouderkerk staat het seizoen 26-27 op het punt van beginnen. Op woensdag 2 september gaan de deuren van sporthal De Bindelwijk weer open. De jeugd traint vanaf 18:00 s'avonds, waarna de senioren de avond afsluiten vanaf 19:15. De nieuwe recreantengroep gaat ook door. Zij starten vanaf vrijdag 4 september en spelen dan tussen 20:30 en 21:30 s'avonds. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: Sorry, it's private.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
3: Jam FM, always smooth and funky.
4: This is it.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Minder 65-plussers onder Aalsmeerse huiseigenaren en Walking to the Light brengt Amsterdammers bij elkaar. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Huizenbezitters in Aalsmeer zijn relatief vaak jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. Slechts 31% van de koopwoningen is in handen van 65-plussers. Daarmee ligt Aalsmeer onder het Noord-Hollands gemiddelde. Bij de verkoop van woningen ligt het aandeel oudere verkopers op 33%. In Amsterdam zijn begin september 3 bijzondere zonsopkomstwandelingen. Walking to the Light brengt mensen samen die te maken hebben met suicidaliteit, zoals nabestaanden, hulpverleners en mensen met suicidale gedachten. De wandelingen vinden plaats op 8 en 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.
4: We

0: new music first.
1: Jam. Tell me a secret. I don't just want to know.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Yung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente even niet bereikbaar en boottocht naar Oud-Dieselgemaal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is aanstaande dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags gesloten en is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 2 september is de dienstverlening vanaf 8 uur 's ochtends weer normaal. Op zaterdag 12 september organiseert Museum Amsteland 2 boottochten naar Gemaal de Ronde Hoep. 1 om 10 uur 's ochtends en nog eentje om 1:30 's middags. Onderweg vaar je langs historische waterwerken en hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen en de man bij wie het ooit begon, Jan Benning. Deze leuke en leerzame boottocht duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 per persoon. Meer informatie en aanmelden kan via museumamsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreeks bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbikeman. En gemeente Uithoorn zoekt bijzondere vrijwilligers. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalt de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente Uithoorn zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 Uithoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteden euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de derde plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren, die al miljoenen jaren blijkt te zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en er dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Amsterdamse Ponten op 9 september de hele dag uit de vaart. En Jongerenbels biedt jongeren creatieve kansen in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Op woensdag 9 september varen de hele dag geen ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad. De pontschippers doen mee aan de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat is bevestigd door het gemeentelijk vervoerbedrijf. Of de IJ-tunnel die dag wordt opengesteld voor voetgangers en fietsers is nog niet bekend. In Amstelveen start op donderdag 10 september de derde editie van Young Rebels. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar kunnen in Lab C bij Platform C aan de slag met muziek, fashion of film. Onder begeleiding van professionals werken zij toe naar een gezamenlijke eindshow. Aanmelden kan via de website van de gemeente Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadszaken in september en volleybalvereniging ontwaakt uit zomerslaap. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 3 september vergadert de commissie Burger en Bestuur. Vanaf 19:30 s'avonds gaat het in het gemeentehuis over lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en verschillende begrotingen. Op 10 september overlegt de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling in het dorpshuis Duivendrecht onder meer over de Ronde Hoep, parkeerbeleid en Snippergroen. Ten slotte komt de gemeenteraad op 17 september bij elkaar in het gemeentehuis vanaf 20:00 s'avonds. Ook voor volleybalvereniging Ouderkerk staat het seizoen 26-27 op het punt van beginnen. Op woensdag 2 september gaan de deuren van sporthal De Bindelwijk weer open. De jeugd traint vanaf 6:00 s'avonds, waarna de senioren de avond afsluiten vanaf 19:15. De nieuwe recreantengroep gaat ook door. Zij starten vanaf vrijdag 4 september en spelen dan tussen 9:30 en 9:30 s'avonds. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Minder 65-plussers onder Aalsmeerse huiseigenaren en Walking to the Light brengt Amsterdammers bij elkaar. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Huizenbezitters in Aalsmeer zijn relatief vaak jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. Slechts 31% van de koopwoningen is in handen van 65-plussers. Daarmee ligt Aalsmeer onder het Noord-Hollands gemiddelde. Bij de verkoop van woningen ligt het aandeel oudere verkopers op 33%. In Amsterdam zijn begin september 3 bijzondere zonsopkomstwandelingen. Walking to the Light brengt mensen samen die te maken hebben met suicidaliteit, zoals nabestaanden, hulpverleners en mensen met suicidale gedachten. De wandelingen vinden plaats op 8 en 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: van half vier.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente even niet bereikbaar en boottocht naar Oud-Dieselgemaal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is aanstaande dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags gesloten en is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 2 september is de dienstverlening vanaf 8 uur 's ochtends weer normaal. Op zaterdag 12 september organiseert Museum Amsteland twee boottochten naar Gemaal de Ronde Hoep. Eén om 10 uur 's ochtends en nog eentje om 1:30 's middags. Onderweg vaar je langs historische waterwerken en hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen en de man bij wie het ooit begon, Jan Benning. Deze leuke en leerzame boottocht duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 per persoon. Meer informatie en aanmelden kan via museumamsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
3: Uno, dos, tres.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Ronke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
4: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
6: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbikeman en gemeente Uithoren zoekt bijzondere vrijwilligers. Mijn naam is Rogier Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalde de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente Uithoren zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 Uithoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: van half vijf.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteden euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de derde plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op

0: alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Ronke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Amsterdamse ponten op 9 september de hele dag uit de vaart. En Jongerenbels biedt jongeren creatieve kansen in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Op woensdag 9 september varen de hele dag geen ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad. De pontschippers doen mee aan de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat is bevestigd door het gemeentelijk vervoerbedrijf. Of de IJ-tunnel die dag wordt opengesteld voor voetgangers en fietsers is nog niet bekend. In Amstelveen start op donderdag 10 september de derde editie van Young Rebels. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar kunnen in Lab C bij Platform C aan de slag met muziek, fashion of film. Onder begeleiding van professionals werken zij toe naar een gezamenlijke eindshow. Aanmelden kan via de website van de gemeente Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half zes.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadszaken in september en volleybalvereniging ontwaakt uit zomerslaap. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 3 september vergadert de commissie Burger en Bestuur. Vanaf 19:30 s'avonds gaat het in het gemeentehuis over lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en verschillende begrotingen. Op 10 september overlegt de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling in het dorpshuis Duivendrecht onder meer over de Ronde Hoep, parkeerbeleid en snippergroen. Ten slotte komt de gemeenteraad op 17 september bij elkaar in het gemeentehuis vanaf 20:00 s'avonds. Ook voor volleybalvereniging Ouderkerk staat het seizoen 26-27 op het punt van beginnen. Op woensdag 2 september gaan de deuren van sporthal De Bindelwijk weer open. De jeugd traint vanaf 18:00 s'avonds, waarna de senioren de avond afsluiten vanaf 8:15. De nieuwe recreantengroep gaat ook door. Zij starten vanaf vrijdag 4 september en spelen dan tussen 20:30 en 21:30 s'avonds. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We

0: share the best with you.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien? Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Minder 65-plussers onder Aalsmeerse huiseigenaren en Walking to the Light brengt Amsterdammers bij elkaar. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Huizenbezitters in Aalsmeer zijn relatief vaak jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. Slechts 31% van de koopwoningen is in handen van 65-plussers. Daarmee ligt Aalsmeer onder het Noord-Hollands gemiddelde. Bij de verkoop van woningen ligt het aandeel oudere verkopers op 33%. In Amsterdam zijn begin september 3 bijzondere zonsopkomstwandelingen. Walking to the Light brengt mensen samen die te maken hebben met suicidaliteit, zoals nabestaanden, hulpverleners en mensen met suicidale gedachten. De wandelingen vinden plaats op 8 en 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.
2: We

goede maandagavond. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van 60 Minutes of Classics hier op JMFM. Begon al met Dancing Tide van Phil Fear and Galaxy. En dat is het, 60 Minutes of Classics. We gaan lekker door met een beetje Italo Classic. Dat is ook wel een keer lekker. Gazebo, die ken je nog wel van I Like Chopin, maar heeft daarna nog een hitje gemaakt. Dat heette Lunatic.

mocht je net inschakelen. Je luistert nog steeds naar de 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. En de Novo Band uit Nederland. En dat was de eerste grote hit wat ze scoorde in de hitparade. Ook de grootste trouwens. You Gonna Be Mine. We gaan even een beetje smooth en funky draaien. Lekker van Charm samen met Luther Vandross.

ook weer een keer uitgebracht door Toto Georgie Porgy, maar dit is de mooiste. Charm featuring Luther Vandross. En we gaan afsluiten naar het eerste gedeelte, want we gaan er even uit voor het nieuws. We doen met Howard Johnson en de lekkere older girl, lekkere funk uit 1985.

0: van 6:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente even niet bereikbaar en boottocht naar Oud-Dieselgemaal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is aanstaande dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags gesloten en is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 2 september is de dienstverlening vanaf 8 uur 's ochtends weer normaal. Op zaterdag 12 september organiseert Museum Amsteland 2 boottochten naar Gemaal de Ronde Hoep. 1 om 10 uur 's ochtends en nog eentje om 1:30 's middags. Onderweg vaar je langs historische waterwerken en hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen en de man bij wie het ooit begon, Jan Benning. Deze leuke en leerzame boottocht duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 per persoon. Meer informatie en aanmelden kan via museumamsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Simon van Amstel.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
3: Till 7 o'clock, 60 minutes of classics on Jam FM.

van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

We hebben het nieuws weer gehad. En dat betekent het tweede gedeelte van de 60 Minutes of Classics. We begonnen al met Spargo na het nieuws met The One Night Affair. En deze mooie is natuurlijk van George Duke. Beetje smooth en funky. Dat kan ook allemaal in de 60 Minutes of Classics.

heerlijke klassieker van Jesse Queen gaan we bijna afscheid van je nemen. Ik heb er nog eentje klaarstaan, een extra lange van die SOS-band. No One's Gonna Love You. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier bij Martin Rodenburg straks. En ik zou zeggen, laat hem lekker aanstaan op Jam FM. Want wij draaien alleen de lekkerste muziek. De lekkerste smooth, funky en ook de lekkerste disco-muziek. Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne week gewenst.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met

0: Het radionieuws op Jam FM. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbikeman en gemeente Uithoorn zoekt bijzondere vrijwilligers. Mijn naam is Rogier Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalde de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente Uithoorn zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 Uithoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Met enige vertraging zijn we er dan toch. Jam All Evening hier bij Jam FM. We zijn er tot 11 uur live vanuit de studio. Mijn naam is Martin Rodenburg. Eight Wonder hoor je daar met eigenlijk een nummer van de Pet Shop Boys. In ieder geval geschreven door de heren. Het mooie I'm Not Scared. Goed, we gaan even naar de berichten toe. En dan ben ik zo bij je terug met in ieder geval DJ Cies. Om mee af te trappen.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939... en er worden nog 3925 mensen vermist. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteden euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de derde plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Iedere maandagavond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Cies in the mix at Jam FM.
4: Ladies and gentlemen.

is 7:50. Een wat verlaten start, maar dat maken we straks helemaal goed. Zometeen, zo rond 7:45, dan gaan we knallen met de Summit Mix nummer 8 van niemand minder dan Ron Bunschoten. En die is ook erg lekker. Eerste lekkere plaats van Phyllis Hyman. Dit is toch echt wel mooi werk, hoor. Heerlijk, Forever With You.

moet zeggen, ik was vanmiddag een playlist aan het maken. En ik kwam deze plaat tegen. Ik denk, wat is dit toch ongelooflijk lekker eigenlijk. Phyllis Hyman hier bij de Jam met het mooie Forever With You. Ja, dat zou je zo op je luisteraars kunnen zeggen. Hè? Van mij naar jullie. Forever With You. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dan is het kwart voor. Het is tijd voor de Summit Mix nummer 8 van Ron Bunschoten. En ik ga je naderhand wel vertellen wat je allemaal gehoord hebt. Mocht je dat niet weten. Come on.

0: verheerlijk weer, hoor. Deze Summit Mix nummer 8 van Ron Buschoten. Ron, dankjewel. Wat is die hier lekker. Ja, hier word ik wel vrolijk van, hoor. De Retro Classics en Modern Jams. Gemixt door Ron Buschoten. Wat hoor je allemaal eigenlijk? Gemixt door Ron Buschoten, hè? De Cool Notes met Spend the Night, Cashflow, Mine All Mine. Mark Anthony hoorde je met 1919 Main Street. Michael Jackson, I Can't Let Her Get Away. Teddy Riley en Tammy Lucas met It's... Is It Good To You? Silk hoorde met Baby It's You. Troop, That's My Attitude. En Mac Band samen met de McCampbell Brothers. Natuurlijk Roses Are Red. En als laatste net nog Level 42 met het mooie Something About You. Nieuw werk drijven af en toe ook wel hier bij Jam On Evening op de maandagavond. Zoals wekelijks de nieuwe Hot Jam.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: We bring you this week's Hot Jam.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige

0: 25-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse ponten op 9 september de hele dag uit de vaart. En Jongerenbels biedt jongeren creatieve kansen in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Op woensdag 9 september varen de hele dag geen ponten tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad. De pontschippers doen mee aan de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat is bevestigd door het gemeentelijk vervoerbedrijf. Of de IJ-tunnel die dag wordt opengesteld voor voetgangers en fietsers is nog niet bekend. In Amstelveen start op donderdag 10 september de 3e editie van Young Rebels. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar kunnen in Lab C bij Platform C aan de slag met muziek, fashion of film. Onder begeleiding van professionals werken zij toe naar een gezamenlijke eindshow. Aanmelden kan via de website van de gemeente Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Hoe mooi kan je een nummer eindigen zoals Stevie Wonder dat doet in een fantastische uitvoering van het nummer Do I Do met jazz-trompetist Dizzy Gillespie erbij. Hij speelt zelf natuurlijk de mondharmonica en zingt een mooie lange uitvoering zoals de start van het tweede uurtje Jam on Evening hier bij Jam FM. Ik zag wat voorbij komen in de chatroom. Leo, Kerry Lucas, daar vroeg je om.

funky baslijntje wat er doorheen gaat. Heerlijk hoor. Kay Lucas hier bij de Jam met Show Me Where You're Coming From. Een mooie plaat, Leo. Dankjewel voor dit mooie verzoekje. We blijven nog even bij de dames. In ieder geval tot 8:30. En dat doen we met Alicia Myers. En die zegt C, C, C. Ik weet niet of ze nog wat wil zeggen.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen tussen D66, de VVD en het CDA. En het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3925 mensen vermist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadszaken in september en volleybalvereniging ontwaakt uit zomerslaap. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 3 september vergadert de commissie Burger en Bestuur. Vanaf 19:30 s'avonds gaat het in het gemeentehuis over lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en verschillende begrotingen. Op 10 september overlegt de commissie ruimte en gebiedsontwikkeling in het dorpshuis Duivendrecht, onder meer over de Ronde Hoep, parkeerbeleid en snippergroen. Ten slotte komt de gemeenteraad op 17 september bij elkaar in het gemeentehuis vanaf 20:00 s'avonds. Ook voor volleybalvereniging Ouderkerk staat het seizoen 26-27 op het punt van beginnen. Op woensdag 2 september gaan de deuren van sporthal De Bindelwijk weer open. De jeugd traint vanaf 18:00 s'avonds, waarna de senioren de avond afsluiten vanaf 19:15. De nieuwe recreantengroep gaat ook door. Zij starten vanaf vrijdag 4 september en spelen dan tussen 21:30 en 21:30 s'avonds. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

is toch mooi als je een nummer zo lekker kan eindigen. Zijn we blij mee. Het is 9:15 alweer. Time flies when you're having fun. Zou je zomaar een liedje van kunnen maken. Vraag maar aan Janet Jackson. Cameo. Het mooie Candy. En de 12 inch die je hoort is de Engelse uitvoering.

Dit grote werkje van Cameo. Daar lusten wij wat snoepjes van hoor. Dat nummer Candy, de Engelse 12-inch uitvoering. Ja, dan hebben we nog ongeveer één nummer te gaan. En dan moeten we er even uit voor de berichten. En dan ben ik zo bij je terug met het derde uurtje Jam On Evening. Het laatste nummer van dit uur wat je gaat horen is er eentje van Karen Silver. Speciale edit, de

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Minder 65-plussers onder Aalsmeerse huiseigenaren en Walking to the Light brengt Amsterdammers bij elkaar. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Huizenbezitters in Aalsmeer zijn relatief vaak jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. Slechts 31% van de koopwoningen is in handen van 65-plussers. Daarmee ligt Aalsmeer onder het Noord-Hollands gemiddelde. Bij de verkoop van woningen ligt het aandeel ouderen.

0: verkopers op 33%. In Amsterdam zijn begin september drie bijzondere zonsopkomstwandelingen. Walking to the Light brengt mensen samen die te maken hebben met suïcidaliteit, zoals nabestaanden, hulpverleners en mensen met suïcidale gedachten. De wandelingen vinden plaats op 8 en 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Captain, this ship is now under my direction.

Mooi, we zijn weer terug voor het derde uurtje. Jam on evening hier op deze maandagavond bij Jam FM. We zijn tot 11 uur hier, live vanuit de studio. In dat derde uur, wat gaan we doen? We gaan lekkere muziek draaien, speciale uitvoeringen van onder andere Loose Ends. We hebben een fout plaatje van Roy Orbison. En

misschien wel, zoals mensen hem noemen, maar erg populair in de discotheken. Je kent ze allemaal goed. We gaan gauw beginnen met een nummer van de BB&Q Band. On the Beat, misschien wel een allergrootste hit. Maar deze mag er ook zijn, hoor.

Dreamer was wel lekker. Main Attraction, afijn. Ik kan ze allemaal wel gaan opnoemen, maar zoveel lekkere muziek gemaakt. Ja, en dit jaar geloof ik, begin dit jaar, ook nog concerten in Nederland gegeven. Ook erg lekker, moet ik zeggen. Erg goed live. We gaan naar een mooie plaat van Katie Kazoon. En dat luistert naar de naam You're the One.

heerlijk funky plaatje toch wel hoor, van Katie Kassoon. Hier bij de Jam met You're the One and I Love Everything About You. Hebben ze er nog nooit tegen mij gezegd, dat vind ik dan wel weer jammer. Heerlijk werk en inderdaad, Robert, ik wist niet dat het een van jouw favorieten was, maar bij deze dus dan speciaal voor jou. We gaan naar Jazzy Funk, Stefan Dijsselzo en James John. En ik denk dat dat James John Funk moet zijn, wel heel apart. Met een wat recenter werkje.

Ivan DJZO. Hij doet het deze keer samen met Jazzy Funk en James John Funk. En het zit ook al een beetje een funky lijntje. Heerlijk. En zo zie je maar tot op de dag van vandaag, waren de Hot Jam voor deze week ook al. Dat je, ja, gewoon. Tot op de dag van vandaag worden er gewoon nog steeds nummers gemaakt die klinken alsof ze uit die 80's komen. Ja, toch? Over een speciale uitvoering gesproken. Het is een clubmix-uitvoering van niemand minder dan Frankie Knuckles. Het nummer kennen we allemaal van Loose Ends. Tuurlijk, Hanging on a String.

het ontzettend lekker gedaan hoor in de tijd. Frankie Knuckles, de klankmixuitvoering van een fantastisch nummer van Loose Ends hier bij de Jam. Het nummer Hanging on a String. Het is 9:55. We gaan nog één nummer draaien. Gaan we er heel even uit voor de berichten. En dan het laatste half uurtje uptempo werk. En dan staat het laatste uur van 10 tot 11 geheel in het teken van de slow groove. Zoals je elke maandagavond gewend bent hier bij Jam FM.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. En een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er alleen in het noorden nog een enkele bui. Elders is het droog en dan ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente even niet bereikbaar en boottocht naar oud dieselgemaal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is aanstaande dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags gesloten en is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 2 september is de dienstverlening vanaf 8 uur 's ochtends weer normaal. Op zaterdag 12 september organiseert Museum Amsteland 2 boottochten naar gemaal de Ronde Hoep. 1 om 10 uur 's ochtends en nog eentje om 1:30 's middags. Onderweg vaar je langs historische waterwerken en hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen en de man bij wie het ooit begon, Jan Benning. Deze leuke en leerzame boottocht duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 per persoon. Meer informatie en aanmelden kan via museumamsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

half uurtje Jam on the Evening, wat uptempo werk betreft, van start gegaan. Met een nummer van The Orient Express, fantastisch nummer, nummer Shine On. Het is een speciale edit van Braxo. Denk met me mee, hoe kan je het godsnaam in je hersens halen om van een fantastisch gezongen nummer een instrumentaaltje te maken van bijna 6 minuten. Ik kan er even met mijn pet niet bij. Ik had die zang er gewoon lekker ingedouwd. Dan had die wel wat beter geweest. Op zich wel eens leuk, een instrumentaaltje, maar nee. Dit is wel een beetje jammer. Goed. Ik zei het al in het begin van de uitzending eventjes. 3 nummers die eigenlijk bekend zijn geworden door te draaien in discotheken. Waar men zich helemaal op los kon laten. Vooral met de lichtshow die er dan bij kwam. En later op 12 inch dan uitgekomen bij de importzaken. En we gaan er 3 nummers van draaien. Het is disco. Terwijl je eigenlijk, als je hem in een top 40 zou zetten, de gewone uitvoering, dan zou het pop zijn. De eerste. Het is de grootste hit van The Human League. Die extended dance mix van hun grote hit Don't You Want Me.

Als je het origineel hoort, de radio edit, zoals ze dat noemen van het nummer Don't You Want Me. Totaal anders, met complete zang erin. Dit was de versie die men eigenlijk alleen maar in de discotheken draaide. En later op 12 inch ook wel te krijgen was. En alleen in het laatste gedeeltje hoor je een stukje van Philip Oakey, de zanger van de Human League, met Don't You Want Me Baby. Dit was die Extended Dance Mix uitvoering. En ik hoorde hem voor het eerst in een discotheek in Utrecht. En dat was Cartouche. En dat geldt eigenlijk ook wel voor deze uitvoering van Yazoo. Vince Clark en Alison Moyet. Alison Moyet laat de solo gegaan. Vince Clark met Andy Bell, geloof ik, in Erasure gegaan. Maar samen deden ze dit met de remix van Don't Go.

speciale remix-uitvoering van het nummer Don't Go Yazoo. Volgens mij was dat in Amerika trouwens, Yaz. Dat had alles met, volgens mij, gebieden daar die Yazoo heten. Maar goed, speciale Amerikaanse versie dus, de Don't Go remix, die je dan weer veelvuldig in de discotheken hoorde. En het laatste nummer voor de klok van 10. Ja, dat was er eigenlijk ook wel eentje, maar dan van een totaal andere band. De originele 12-inch uitvoering van het nummer van Soft Cell, Tainted Love. En het gaat dan zometeen over in Where Did Our Love Go. En met recht discotheken klassieker.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Uitzetting dreigt voor Amsterdamse flowerbike man en gemeente Uithoorn zoekt bijzondere vrijwilligers.

Mijn naam is Rogier Spiekerman. De Amsterdamse flowerbikeman Warren Gregory zit al bijna een maand vast vanwege problemen met zijn verblijfstatus. De Amerikaanse fietsenmaker werd bekend door zijn met bloemen versierde fietsen in Amsterdam. Vrijdag bepaalt de rechter of Gregory in Nederland mag blijven. Volgens zijn advocaat is de kans op uitzetting aanzienlijk. De gemeente uit Hoorn zoekt inwoners die een bijzondere vrijwilliger willen voordragen voor de zilveren schakel. De onderscheiding wordt op 10 december uitgereikt aan 3 uit Hoornse of Kwakelse vrijwilligers. Aanmelden kan tot 30 september. De gemeente wil daarmee waardering uitspreken voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

7 over 10. We zijn beland in het laatste uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM. En dat staat geheel in het teken, zoals je gewend bent, van Slow Grooves. Een mooie opener van Midnight Star. Het nummer Red Roses. Wat heb ik allemaal voor je? Ik ga niks verklappen. Je moet gewoon lekker genieten van de overheerlijke muziek die in dit laatste uurtje zit. Zoals deze van Confunction, het nummer Love Train. En zometeen hoor je een hele mooie van Stephanie Mills.

avond, zeker zo'n maandagavond, des te lekkerder de nummers. Stephanie Mills met I'm More Than A Woman. Ja, met recht, ze heeft helemaal gelijk. Daarvoor hoorde je Can Function met het hele mooie Love's Train. Goed, ik denk nog twee nummertjes. Dan gaan we er even uit voor de berichten. En zometeen een hele mooie van Lisa Fisher. Volgens mij ook nog wel eens achtergrondzangeres geweest bij Luther Vandross. Tenminste, ik heb haar wel eens gezien in een concert van hem. En nu eerst gaan we genieten van Maze. En die heeft ook wel hele mooie slow grooves gemaakt. Maar deze mag er zijn. Never Let You Down.

0: heerlijk nummer van Lisa Fisher. Ja, fantastische zangeres. Wat moet je ervan zeggen? How can I ease the pain? Fantastisch. Goed. We gaan er eventjes uit voor de berichten. Ben ik zo met je... Ja, gaan we zo nog een half uurtje mooie slow grooves draaien. En er zitten weer een paar hele, hele lekkere tussen.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. En bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Buurtkastjes Ouder Amstel op stickerjacht. En eerste uitslagen bekervoetbal zijn binnen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Buurtkastjes Ouder Amstel is op stickerjacht. Supermarkt Jumbo heeft een actie waarbij iedere 10 besteden euro's een gratis herplakbare sticker oplevert. In totaal zijn het er 35, waarvan er 10 zijn gemaakt in samenwerking met Stuk TV. Initiatiefneemster Yvonne Schwegler maakt graag sparende kinderen blij met de stickers die over zijn. Als je ze krijgt en er zelf niks mee doet, dan kun je ze kwijt in de brievenbus aan de Kolgans 21. De mannen van sportvereniging Ouderkerk en CTO 70 zitten samen met SV Marken 1 en OSV 1 in dezelfde pool in de KNVB-bekerstrijd. Afgelopen zaterdag speelde SVO thuis tegen SV Marken en verloor die wedstrijd met 2-3. CTO 70 won in dezelfde pool de thuiswedstrijd tegen OSV met 3-0. CTO 70 deelt daardoor de eerste plaats met Marken SV 1. Ouderkerk SV 1 noteert momenteel de 3e plaats. De volgende wedstrijden staan gepland voor 5 en 12 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

uurtje de Slow Grooves hier bij Jam van start gegaan met een lekker nummer van Enchantment, het nummer Gloria. En zo kruipen we langzaam richting 11 uur. En voordat je het weet zit het er weer op. Zometeen een mooie van René en Angela. En natuurlijk, hij komt bijna wekelijks voorbij. Maar goed, het is zeker een van mijn favorieten. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar we hebben het hier over Luther Vandross. Zong in een achtergrondkoortje bij de zangeres van dit nummer. En hij zong hem zelf ook.

bekend natuurlijk voor het uptempo werk. Zoals bijvoorbeeld I'll Be Good. Je hoorde de wat langere uitvoering van het nummer Your Smile. En daarvoor, ja, fantastisch, Luther Vandross. Nummer van Roberta Flack. Een nummer Killing Me Softly. En het leuke dan is, wat ik al zei, dat hij bij Roberta Flack in het achtergrondkoortje zat. Onder andere ook bij dit nummer. We gaan zometeen naar Lionel Richie toe. Nummer uit 1982. En dit zijn de OJ's.

Lionel Richie. Zo laat op de maandagavond bij Jam All Evening. Het mooie Truly. Het nummer komt uit 1982. En ik heb begrepen uit betrouwbare bronnen dat de beste man in het ziekenhuis ligt na het bezoeken, of tijdens het bezoeken van een concert van Earth, Wind and Fire in Amerika. Ik moet er wel bij zeggen, het heeft niks met de muziek van Earth, Wind and Fire te maken. Daarvoor hoorde je die OJ's met Forever Mine. Goed, we zijn toegekomen aan het laatste nummer hier op de late maandagavond. Dus ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je nog een fijne avond van wat er nog van over is. Slaap lekker zo meteen. En blijf lekker luisteren naar de muziek van Jam FM. Volgende week maandag, 7 uur, ben ik er weer. We gaan eruit met Lamont Johnson. Het nummer Easy Come, Easy Go.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stil stond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, al dus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, al dus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.